0: Jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieuwpoortse Steenweg te plaatsen.
3: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
4: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
5: Dikwijls vergeten mensen dat er tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
0: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
7: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
0: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
7: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
0: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk.
8: Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wat dat

0: als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenberge. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hallo, I'm Dario Durja.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
10: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
9: Is dat een probleem in Oostende?
10: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
9: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
10: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
9: U vindt dat de stad meer moet doen?
10: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
9: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
10: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Zorg van de Stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken, een afdeling van de borbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
4: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
9: Dat is een soort stage voor hen.
4: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten, kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
11: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele versjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
12: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
13: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
13: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
14: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
9: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
14: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
9: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
14: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar effectief naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
9: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
14: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
0: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
19: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
20: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
21: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
9: Tot wanneer duren de werken?
18: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Hallemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Vanessa Vens, u bent meer dan 1 jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
24: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
0: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
24: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
0: U hebt een raad voor mensen.
24: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
0: Want de cijfers zijn bijzonder.
24: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
1: Welkom terug, Vanessa Vens.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
13: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
0: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
13: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
4: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
5: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goedkoopverhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
7: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
9: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
7: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
9: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
7: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
9: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
7: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
8: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
8: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
4: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
3: Is dat een probleem in Oostende?
4: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
3: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
4: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
3: U vindt dat de stad meer moet doen?
4: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
3: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
4: Ja, dat zal ik zeker en vast doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
10: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
11: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
12: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
12: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
13: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
3: Dat is een soort stage voor hen.
13: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquani.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
18: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
19: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
19: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
3: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
19: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
3: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
19: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
1: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
19: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terug terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Sifan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
25: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
25: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
12: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
12: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
5: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
6: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
8: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
3: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
8: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
3: U hebt een raad voor mensen.
8: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
3: Want de cijfers zijn bijzonder.
8: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
1: Welkom terug, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
15: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen. Als niet, pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
15: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
15: Dat is zo, en dat mag ook een keer in deze wereld, dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
15: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
21: De bedoeling is dat we op 10 mei... een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
21: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
14: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Er komen besparingen op zowel het OHK als

0: Bedrijven zoals vakantieverblijven en Airbnbs hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
1: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
2: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
1: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Gemeenteraad Zuid-Cato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
5: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
2: Is dat een probleem in Oostende?
5: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
2: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
5: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
2: U vindt dat de stad meer moet doen?
5: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters er ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
2: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
5: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
0: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende.

0: Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombe.
1: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
4: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
5: Ik heb nog altijd een geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
6: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
7: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
10: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
9: Dat is een soort stage voor hen.
10: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
14: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
0: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
14: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen, samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
0: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
14: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
0: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
14: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
5: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
6: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
7: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten 16 euro. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten 12 euro.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
8: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Noordzee regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Nina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
16: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
3: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
16: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
3: U hebt een raad voor mensen.
16: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
3: Want de cijfers zijn bijzonder.
16: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
1: Welkom terug, Vanessa Vens.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
12: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
12: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
12: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
12: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
17: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
18: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
19: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
20: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
4: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
4: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
10: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
5: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
6: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Gemeenteraad Zuid-Cato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
7: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
3: Is dat een probleem in Oostende?
7: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
3: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
7: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
3: U vindt dat de stad meer moet doen?
7: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters er ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
3: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
7: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
5: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
8: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
1: Dat is een soort stage voor hen.
8: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
10: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
11: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
12: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
13: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
12: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
13: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
12: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
13: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
12: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
13: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
14: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat